bin mi mijn vader ergedoet. Na bin ik zeer boost. Na bin ik zeer boost. Na gang in de kelder na, en zeug hem in de moestje